Hans Alandig met café. Ik doe nu het is, was maar voor, en dus geef, en ik wil het weg, kan het alles, die aan mij afhoort.